0: Wat een stem. Wat een song. Het is echt... waanzinnig. Nee, ik vind het echt... Pah.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.